0: Goedemorgen, Carltonville. Jij is hier zo op Merafong Radio.
1: Ongelukkig Merafong.